Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Nou is ons delete op Instagram.
1: Ek het gedink, ek soek een meisie om op Facebook te post. Maar allemaal maak maar foute. Nou eet ek maar weer toast.

van alles wat ik mis. Al jouw goeders en jouw dingen, alles wat jij van mij is. Mijn soulmate en mijn sweetheart, mijn geheimzinnige goden. Mijn engel in de storm, mijn vesting.

achter ze vertrek. Begon Drablo Janasi en het duurfjaal op zijn hoed. Op zijn frokkie staan daar groot geschreven: Kentucky is van er lekker goed.

groot met bier en koel. Ja, die twee daar gezet en die dronk ook naar bier. Al voedsel voor 3 maanden en loop vroeg om samen 4. Ja, die twee van hem heeft samen gejollen. Waar die hand om wereld strek. Ik hoor op Bochum is lid van die dorpsraad. En op voet ik. Ach, is laag, Alfred.

0: zelfs die storms van wijd.
1: Ons kom uit die oosten, trek samen uit die westen.

Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschied. Volg ons op Facebook en Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: hoofdtrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, minister Mantashe sê dis belangrik om Suid-Afrika se brandstofreserwes te versterk. Outa waarskynlik dat tariefverhogings nie die regeringskrisis kan oplos nie en in jou rugbynuus die junior bokke klop Engeland en dring deur na die junior wêreldkampioenskap eindstryd. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, wat die 14de Julie is, en is dinsdag. Plettenberg Baai 11.18, Gramstad 8.21, Mtata 5.22, Queenstown 2.21, Graafrenet is op 2.22, Kraddock 2.20, Port St. John's 12.22, Wesu is op 7.21, Oos-London 10.19, Jeffreys Baai 13.20. Uiteraard in Dispatch, goeiemorgen, 8.22 daar by julle, en Port Elizabeth bij 10 met een maximum van 19 graden. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.

tijd, hoe ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, een lange baan. Gebouw je landlijn, maar roep je nieuwe jaarsverfeest.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

uit noorden, kom uit zuiden, omring mij waar ik ga. Laat mijn hart doen als ik sta. Maar ik onthou een plek, waar die vlakte zijn lustrijk. Waar die wolkjes rustig gaan, met die lucht vol gezang.

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed wat ik hier raak zie niet, voor al die goed wat ik niet verdien niet. Bij de altijd een maal wat er is voor mij.

0: Die klanke van Giant Liani Mai met Verliefde. Net voor het jylof met country probeer, en natuurlijk voor het was het Ampie met Tox en Chops. Tijd so 5 minute voor, 2 het er net inlichting ontvang van ons stasiebestuurder. Ons gaan weer een onderbreking hee, oor so 7 of 10 minute, en het gaan so 15 minute aan. Ons is natuurlijk bezig met opgraderings bij ons touring bij Lady Slipper. So die 90.6 gaan vir so 10 minute tot 15 minute afwees, maar ons 90.6 FM frequentie gaan nog reg wees. Jylle kan net inskakel daar. Ons vraag verskoning, maar dat is alles vir een goeie doel, is om ons stasie en ons uitsendings beter te maak. So asseblief, ons vraag verskoning en wees maar net geduldig. Dit is daarom nie lang nie, is net so 10 tot 15 minute. Ons praat oor leerlinglisensies. Kom ons hoor gaan wat sê Marina.
1: Goeiemiddag, Etienne. Ja, ek het my lisensie in 1982 gekry en my leerling, en die dinsdag daarop het ek my lisensie gekry. So ek was gelukkig gewees. Daai tyd was het eindelijk nog makkelijk, nie so erg soos vandag nie. Dankie vir die mooie muziek wat jy speel.
0: Daar sê Marina, altyd lekker om met jou te gesels. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Kom, ons gaan terug na die muziek toe.
2: Hey julle, hoor gou hierso.

En jou maximum temperature vir woensdag die 15de Julie, ek skop af in Aliwal Noord, een maximum van 17, Bishu staan op 20, Kranhok een maximum van 18, Oos-London 20, Fort Beaufort staan op 19, Graaf-Reinet een maximum van 19, Gramstad 20, Mtata 20, Port Alfred een maximum van 19, Port Elizabeth 18, Port St. John's 20, Queenstown een maximum van 19, Uitnagend Dispatch 19 en Jeffreys Bay staan op 20. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye. Op die dinsdag voor de einde, die klanken van de Rhino Velvetse kathedraal. Goeiemiddag, is Big Nick samen met jou, die Big Nick Drive. Altijd lekker om samen met jou te keur. Elke weekstag tussen 3 en 6. Samen tot zo net voor 6. En als je weer je sporttopic kom jouw kant toe. Kijk, hot stuff. Al die lekkere dingen net hier zo op jou lekker luisterstasie. Dank je, Etienne Kalitz, met die middag samen zijn. Morgen weer, zelfde tijd, zelfde plek. Ons vaar die taxi samen met E-Void. Tot en met jou weer.

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vanmôre, Woensdag 15 Julie. Aliwal Noord 617, Bishu 1120, Kraddock 818, Dispatch 1218, Oos-London 1520, Fort Beaufort 919, Graaf-Reinet 1019, Gramstad 1020, Jeffreys Bay 1320, Mthatha 920, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1418, Ports and Johns 1520, Queenstown 719 en uit de naag 1219. Is jou weer dinge vanmorgen, woensdag die 15 juli.

0: Good luck, younger. Would I lie to you? Lekker dance remix van Charles en Iris. Lekker treffer. Ons kyk na jou kiki kyk. Om die draai is picnic saam met jou. Hier op jou lekker luisterstasie. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Ga reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswijd. Webuycars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

Ze vlag vlag mij dan. En die blauwe lucht mij kan. Ze vlag vlag mij kan.

0: volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Johan Kloete op Luister FM 90.6, jouw lekker luisterstasie.

0: Dis die klanke van die broers op Luister FM met Huis Toe, Marie Bosman met Roepstem. En voor hulle het ons gehad vir Shakira daar met Zoo, natuurlijk van die Zootropolis 2 movie. En hy vier spel het Steve Hofmeyr vir ons afgeskop daar met Feestlied. Dis 26 minuut oor 6, dis dinsdag die 14 juli. Ek is Johan Kloet, ek staan bykie in vir Erika vanavond hier op die Jakkelsdraf weergawe van Asem Teeg. Baie welkom, as jy nou net ingeskakel het. André is ingeskakel, hy sê Nancy, ons is in die huis, die vierkie brand. Groet aan al die luisteraars, wees veilig en warm. André, baie dankie vir jou boodskap. Om Koos Arnold is ook ingeskakel. Naand Johan, ek luister ook. Lekker muziek, om Koos, dankie dat jy ingeskakel is. En lekker saam met ons kuier. Ons gaan maak gou-gou draai by die winkelrak as ons terugkom. Is dit tyd vir die weer.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diepervier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerow Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedykoop is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
4: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
5: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
4: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
5: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebou op traditie en uitnemendheid.
6: Laerskool Lorraine, hier!
7: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
8: Luister FM. Weer.
0: Ons kyk bietjie, wat doen jou weer? Vanmôre, dit is die 15de Julie. 2026, woensdag natuurlijk, Aliwal Noord, minimum van 6 en een maximum van 17 Bishu, begin op een minimum van 11 en een maximum van 20 Kradok, begin op een minimum van 8 met een maximum van 8 graden Oost-London, 15 is een minimum met een maximum van 20, Fort Beaufort, begin op een 9 met een maximum van 19 graden, Graaf-Reinet morgen is 10 graden in die ochend en 19 graden is die maximum daar so, Gramstad 10 graden morgen, met een maximum van 20. As ons gaan daarna om Tata toe, jy begin daar met op een minimum van 9, met een maximum van 20 graden in Port Alfred, begin met een minimum van 14, een maximum van 19 graden. Port St. John's morgen, 15 graden is een minimum, met een maximum van 20 in Queenstown, begin op een minimum van 7 graden, met een maximum van 19. Uitenhaag, 12 graden, met een maximum van 19. As ons gaan kyk na Jeffreys Bay, begin op een minimum van 13 graden met een maximum van 20 en in Port Elizabeth vanmorgen woensdag die 15de juli begin op een minimum van 14 en een maximum van 18 graden. Jou weer word vir jou gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Gaan volg hulle gerus op sosiale media of besoek hulle webwerf by www.weathersa.co.za.

die kan gaan aflaai. Daarvoor ontmijmering. Nog een van ons borg is Emergency Generator Services. Hulle doen meer industriële generators. Maar as jy ietsie wil weet van die generator, kan jy gerus vir Andries kontak. Andries nommer is 072-256-8614. Hulle werk ook van Port Elizabeth tot in George en dan Oos-London en so ver as tot Umtata. So as jy een industrial generator het wat een diens nodig het of na gekyk moet word, jy kan natuurlijk ook vir hulle kontak. Net na die muziekbreek is ons terug, om gesels ons bykie verder oor die borge van hierdie dag. Bly ingeskakel.

0: lekker die zon. Oeh, ik geef wel verder lekker jacht terug. Ja, was no way.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

was ijzig in die kou. Je handen in je hoed, je jas tot boer geknoopt. Je glimlach zoet, en die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet, le beloftes van jouw omdraai.

eendag op bereendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij dier kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, dier

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.